0: stop. Zijn we nu stop geleid? Wauw, JBL en zo de hoofdstof.
1: Welcome to Queen Concerts, Queen Live, Queen Radio Net.